0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel 2 mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen is nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper Jay loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel twee mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van Jay. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel 2 mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemelswaan. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Morgen is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Vanochtend gaan ze weer verder. De grote schietpartij bij een festival in Ohio. Daarbij zijn 12 mensen gewond geraakt, waarvan 2 er slecht aan toe zijn. De politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politiechef denkt dat er 2 schutters waren die op elkaar hebben geschoten. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigt in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week zijn eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker. The meanest cat from old.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Concert van de omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredome is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden 2 mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredome. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa Run heeft deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa Run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK achter de rug. De ploeg van Dick Advocaat stond tegenover buureiland Aruba en won met 4-0. De eerste WK-wedstrijd voor de Curaçaonaars is over een week en dan meteen tegen een geduchte tegenstander, Duitsland. En dan het weer van weer online. Bewolkt met enkele buien. Vanuit het westen wordt het droger en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, melden regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper J stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. J zelf deed geen provocerende uitspraken. En bij een recreatieplas bij Emmeloord vloog vannacht een steiger in brand, meldt Omroep Flevoland. Kampeerders bij een festival hadden last van de rook. De brandweer kon er moeilijk bij, omdat het ook aan de onderkant van de steiger brandde. Brand ontstond waarschijnlijk door vuurwerk dat tijdens een bruiloft werd afgestoken. En dan het weer van Weer Online. Veel wolkenvelden en een paar buien vanochtend. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: I know you're gonna dig this.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaar gewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij het concert van rapper J in de Arnhemse Gelredome zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. Die stonden er wel buiten het stadion. De show van J verliep zonder grote incidenten. Hij riep geen provocerende dingen. Morgen geeft hij nog een show. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ik zit vastgelijnd.
0: Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Goed dan voor beter.
2: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
0: Moraal van de week.
7: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal.
8: Dat bent u niet.

0: geloof ik tegenwoordig. In ieder geval, zij is de opening van 3-2-1, aflevering 444 van de Moraal van de Week. Hier op Ice Radio. Welkom. Gezellig dat je er weer eens bij bent. Ik heb je wel gemist hoor, de afgelopen 25 afleveringen. Hoewel, er zijn ook mensen bijgekomen. Nou ja, er is één. Ja, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door te concentreren. Concentreren, dat kan je leren. En dan kom je uit in de Tweede Kamer.
1: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
2: De heer Bontebal die doet nu weer bij de interruptiemicrofoon precies waar ik zoveel problemen mee heb. Namelijk dat hij die woorden en die keuzes in het verdachte hoekje probeert te zetten, zodat hij zich niet hoeft te verantwoorden voor die verkrachtingen en die moorden die ik net heb opgesomd.
3: Ik laat me niet verkrachten.
4: Meneer Bontebal, u krijgt er echt de gelegenheid om zich hier tegen uit te spreken, want ik heb het ook gehoord.
2: Het beleid van de heer Bontebal en de coalitie leidt tot dit soort geweld. En dat moet stoppen. En de enige manier om dat te doen is door de instroom te stoppen.
4: Meneer Bontebal krijgt ruimte voor een persoonlijk feit. Meneer Bontebal.
5: Ja, voorzitter, op z'n Rotterdams, hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt?
6: En u bent hier wild om zich heen aan het slaan. En er is nog een moment om te zeggen, sorry, zo had ik het niet bedoeld. Maar hier te zeggen, de coalitie is verantwoordelijk voor het geweld wat hier wordt gebruikt, dat gaat te ver.
2: Ja, de heer Klaver heeft echt tonnen boter op zijn hoofd. Want ik word hier de hele tijd verantwoordelijk gehouden voor uit de hand gelopen demonstraties. Wat natuurlijk nergens op slaat, want ik heb met dat geweld niets te maken. Ik heb opgeroepen tot vreedzaam verzet. Ik heb vreedzame demonstranten gesteund. En dat blijf ik ook doen.
1: Als politici oproepen tot verzet, hitsen ze daarmee burgers op tegen lokale bestuur, tegen hulpverleners en tegen mensen die aan het werk zijn in bijvoorbeeld die asielopvang.
7: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
8: Hij doet zijn eigen aircheck. Peter Moraal.
9: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?
0: Dat klopt en ik weet het ook niet meer.

0: Dat is wel duidelijk dat hij je nodig heeft. Paul Carrack was dat.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: En mocht je afvragen, wie is Paul Carrack? Nou, eigenlijk heet hij Paul Melvin Carrack. Hij is geboren in Sheffield. 1951. Britse zanger, muzikus, multi.

Birds, Roxy Music, The Smiths, The Undertones, Madness, Tom Beide. Jones. Beide. Maar goed, waarom hebben we het over die man terwijl we luisteren naar Robert Plant? Beide. Robert Plant, Beide. Ja, Beide. Die ken je ook wel. Want dat is de zanger Beide. Van Led Zeppelin. Beide. Hij is geboren in 1948. Beide. Dat is alweer 3 jaar ouder, hè?

0: af liggen. Hé, hey, dat is Cherry. Bestond uit Simon Been en Cherry Weidenbos.
1: Vind je het spannend, Peter?
2: Peter is waarschijnlijk een fan van 60.
3: Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven.
0: Vang me.

ik eigenlijk al gezegd dat 1983 de grootste gemeenschappelijke deler is van alles wat ik deze keer draai hier in de Moraal van de Week? Nee, hè? Nou, Kleine komt ook uit dat jaar.

0: Peter.
1: Op Peter kun je rekenen.
2: This is Ice.
3: Met straks weer iets van de Beatles dat je nog niet kent.
4: Ice Radio.
3: Harder. Now is your back for just yourself niet gek. Ja, natuurlijk. Maar nu eerst.
4: Bla, bla, bla.
3: Prince op Ice Radio in de moraal van de week. Nummertje 444. Met de nummer in 1983, dat verwarrend genoeg. 1999.
4: Bla bla bla. And where has that led us?

0: iemands liedje heen praten, vind ik niet chic.
1: Hé, hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
4: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles.

0: Lakeside. Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
1: En kijk eens op de klok. Die is alweer een half uur voorbij. Het hele uur. Ruim. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Nena.
0: Ice Radio.

0: Ice. Ice Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ook niet.
2: Oh. Ja, dit is iets van Grace Jones, maar wat ook alweer.

Too Shy op Ice Radio. 1983 was best een goed popjaar eigenlijk. Het was in ieder geval een goed jaar voor het goede doel. Die begon in 1979 zo ongeveer. Begin jaren 90 hielden ze er weer mee op. Hadden hits.

0: This Is Not A Love Song is de bekendste plaat van de Britse groep Public Image Limited, PIL ook wel. Geschreven door John Lydon trouwens, dat was de zanger van deze groep. Daarvoor van de Sex Pistols, vandaar dat je zijn stem herkende. Hey, het is tijd om afscheid van je te nemen, want het is alweer bijna 10 uur. Het ANP staat te trappelen om het nieuws te declameren. En dit is dus de allerlaatste van dit uur. Camille, Camille, Dove or the Devil.
1: Ik vind je echt niet aardig.
2: Jij bent niet welkom hier. Nee.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed voorstellen. Gaat weer mijn smartphone.
5: Stop voor jezelf. Stop voor jezelf.
6: Lach maar.
7: Wat ben je stil? Waar denk je aan?
8: What are you thinking about?
9: Dat was een slappe hap.
10: Fijne uitzending verder, dames en heren.
11: Het is met name heel veel plezier. Hebben.
12: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
13: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
14: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende twee nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden gisteravond. En er was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. Twee zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio is op zoek naar één of meerdere verdachten van een schietpartij tijdens een muziekfestival. Daar brak paniek uit toen waarschijnlijk twee mensen op elkaar schoten. In het publiek vielen 12 gewonden. Twee mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
16: I like it.
14: Ice Radio.
17: Your alternative to ordinary radio.
18: Ice Radio.
14: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een bezoeker overleden. Op de website meldt de organisatie dat iemand tijdens een optreden niet lekker werd en dat hulpdiensten niets meer konden doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden en even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. Bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. In Griekenland is een Palestijn gearresteerd die plannen zou hebben om een aanslag te plegen op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag bij Kreta moet aanmeren. De man wordt verdacht van banden met Hamas en contact met terroristen. In zijn appartement lagen spullen om een bom te maken. En grote schrik om een bericht van topturnster Simone Biles. Op Instagram schrijft ze dat ze in het ziekenhuis ligt, maar niet waarom. Ze deelt niet graag privézaken, maar zegt dat ze bijna dood ging. Was de ergste ervaring van mijn leven, zegt ze. Simone Biles is 23 keer wereldkampioen en won 7 keer Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. In het oosten valt er nog een bui, verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom hoopt dat er niet bezuinigd hoeft te worden op de sociale zekerheid. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij wil met de bonden kijken hoe de boel efficiënter kan. De bonden liepen weg bij gesprekken met het kabinet. Dat wilde korten op de WW en de WIA en de AOW-leeftijd laten stijgen. De twee mannen die waren opgepakt bij het concert van rapper J in Arnhem zijn door de politie naar verhoor vrijgelaten. Ze verstoorden de openbare orde. Justitie handelt de zaak verder af. Het concert verliep verder rustig. J riep geen provocerende dingen. Morgen treedt hij nog één keer op in de Gelredome. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna een week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. En de handgeschreven boodschap van Harry Styles, die gisteren paginagroot in het Parool verscheen, is een enorme hit. Vooral jongeren bieden online flinke bedragen om een exemplaar in bezit te krijgen. Daar zijn we blij mee en trots op, zegt de hoofdredacteur. Hij overweegt om extra exemplaren van het Parool te laten bijdrukken. En dan het weer van Weer Online. In het oosten kan nog een bui vallen. Verder vanmiddag droog met stapelwolken en af en toe zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En vooral aan de kust staat een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws. Yeah!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De man van 73 naar wie werd gezocht op de Veluwe is terecht. Een groepje wielrenners ontdekte hem tussen Heerde en zijn woonplaats Wezep. Gisteravond werd de zoektocht gestopt vanwege de wolven in het gebied. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht en meldt dat de man voor een check naar het ziekenhuis is gebracht. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom wil kijken hoe het systeem van sociale zekerheid efficiënter kan. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij hoopt dat er dan niet bezuinigd hoeft te worden op uitkeringen. In Denemarken heb je als je werkloos wordt binnen een paar weken een gesprek en weer snel een baan, zegt hij. In Berkel-Enschot is een man gewond geraakt nadat er vanuit een huis op hem werd geschoten. Volgens Omroep Brabant werd een man in zijn been geraakt en strompelde weg. Politie hield in het huis een man aan en nam 3 luchtdrukpistolen mee. Volgens mensen in de buurt kennen de 2 mannen elkaar niet. En in Middenmeer is een man uit Polen opgepakt die in eigen land nog 7 maanden celstraf te goed heeft. Volgens regiozender NH was vanuit Polen een verzoek binnengekomen om hier naar hem uit te kijken. Een wijkagent wist hem uiteindelijk aan te houden. Waarvoor de Pool de gevangenis in moet is niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Veel stapelwolken met af en toe zon, vooral langs de kust. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en nog even zon. Daarna vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer. En tot zover het

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. In Leuvenheim in Gelderland heeft de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren ruim 100 mensen. De geluidsinstallatie werd meegenomen en de mensen gevraagd om te vertrekken. Ze kregen het advies om niet met drank of drugs op te gaan rijden. 3 deden dat toch en die zijn aangehouden. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Weesp teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. 'S Avonds moest worden gestopt omdat er gevaar dreigde door de wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Zeker 1 dode en 5 gewonden bij schietpartijen in Israël. Ze waren op meerdere plekken in het midden van het land bij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zouden zijn uitgeschakeld, zegt Al Jazeera. Naar andere verdachten wordt nog gezocht. Een wapen dat bij de schietpartij is gebruikt zou zijn gevonden. In China wil dat elektrische auto's compacter worden. Al jaren is de trend andersom. Er is vraag naar ruimte, meer actieradius en meer snufjes. En dus worden de stekkerwagens groter en groter. Sommige zijn al 2 meter breed. Dat drukt op de infrastructuur, zegt China. Want die auto's passen niet meer in gewone parkeervakken. En dan het weer van weer online. Veel stapelwolken, maar ook af en toe zon, vooral aan de kust. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog met wolkenvelden en zon. Later vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. /.-.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

0: op ijs van de Blossoms. Love Talk. Dat is van die praat. Dat is elkaar, je hebt elkaar net ontmoet, zeg maar. En dan noem je elkaar nog bij die kleine naampjes. Zo van, ach, duifje of beertje. Maar naarmate je langer bij elkaar bent, worden de beesten ook vaak groter. Hè? Dat is dat weet je. Hallo! Ja, ik dacht, ik kom ook weer eens even op de zaak. Ik zat weer in een parallel universum een aantal weken. Mijn stem was op een gegeven moment weg. Ook niet handig als je bij de radio zit. En ja, dan zijn we weer! En ik heb ook weer meegenomen dat hele dikke boek van Dennis Michiels met One Hit Wonders. En we trappen af met een One Hit Wondertje uit de jaren 60. Uit 1963 om precies te zijn. Dit zijn de Crystals!
1: One Hit Wonder.

Draait door de Wrecking Crew trouwens. And Then He Kissed Me. En wist je dat dit lied een prominente rol had in de maffiafilm Goodfellas. Ice Radio, we gaan dansen. Another, dit is de nieuwe. Die heet I Like It.

Oh, maar die gaan we zeker aanvragen bij de dienstdoende DJ komend weekend. Het is bij ons, Gay Pride. En ik denk dat hij hem zeker bij zich heeft. Fall Amour, nieuwe hit, Against the Clock. Dit is Ice Radio, een one-hit wonder blokje uit de jaren 70. Nu met Luc Bral. Geproduceerd door Jet Jersey trouwens, uit 1974. Hallo, hier ben ik.

zo'n one-hit wonder uit de jaren 70 teruggedraaid. Bram Tchaikovsky en Sarah Smiles. Die Bram Tchaikovsky was gitarist bij de Motors. Je weet wel, van Airport. En dit deed hij dus allemaal daarna. Weet je, solo eigenlijk. En daarvoor. Ik heb er heel hard meegezongen. Want dat is echt een liedje uit mijn jeugd. Luc Bral. En hallo, hier ben ik dan. Nu nieuwe muziek op ijs van Subterranean Street Society.

Subterranean Street Society. Nieuwe liedje heet Thomas Matthew Crooks. En ik hoor je denken, wie was dat ook alweer? Wie was dat ook alweer? Nou, dat was de man die op 13 juli 2024 een aanslag pleegde op president Trump in Butler, Pennsylvania. Weet je nog? Toen was hij nog geen president trouwens. Dat was in de verkiezingscampagne. Maar het heeft hem gewinterrein gelegd, de man met het oranje hoofd. Nu op Ice Radio, een momentje Northern Soul. Even weer die lach op dat gezicht. Dana Van.

0: kent allemaal wel zo'n situatie, toch? Ja, jij ook. Jij kent hem ook. Dat je dus, zeg maar, met iemand aan het praten bent en denkt van, ja, laat ook maar. Je begrijpt het toch niet. Laat maar. Weet je wel? Daar gaat dit liedje over. Prachtige Baby Rose is dat. Hallo, met wie?
1: Ik wil zo graag een plaat horen. Het is zo ontzettend leuk. Het is rap, rap, rap, rap. En er wordt ook in gezongen. Het is ook een plaat waar je echt vrolijk van wordt. Van tjoem, tjoem, tjoem, tjoem, tjoem. Het is ontzettend gezellig. Maar ik kan verder helemaal niet zeggen wat voor melodie erin zit.
2: Ik wil zo graag een plaat horen.
1: Ik weet dat het is zo ontzettend leuk. En er wordt ook in gezongen. Het is ook een plaat waar je echt vrolijk van wordt. Van tjoem, tjoem, tjoem, tjoem, tjoem. Het is ontzettend gezellig. Maar ik kan verder helemaal niet zeggen wat voor melodie erin zit. Of ja, ik weet dat het tom, tom, tom gaat. Verder weet ik helemaal niets.
0: Nou, misschien is het liedje dat er nu zometeen aankomt. Zou maar zo kunnen.
3: One hit wonder.
0: Een one hit wonder. Terug eruit uit 1981. Kim Carnes.
3: One hit wonder.
0: Bette Davis Eyes.
3: One hit wonder.

Roxy One Hit Wonders uit de jaren 80. Chagrin d'amour was dat als laatste. Dat waren rapper Gregory Ken en zangeres Valley. Dat was een Amerikaanse zangeres. En die rapper die heeft zich een beetje laten inspireren door de Magnificent Seven van The Clash. Weet je nog? Het gaat over het nachtleven in Parijs, dit liedje. Dan nu, nieuwe muziek op ijs. Zometeen J.J. Rom 87, als ik het goed uitspreek. Het is echt zo'n naam van je zegt, ja, oké, je krijgt een rare reactie binnen van iemand en dan noemt hij zich J.J. Jerome 87. Samen met Al J, die ken ik dan wel. Track and Field, zo heet het nummer. En dit is Akilo, mooie stem, prachtig liedje, Confetti. Calm down,

0: before you call me.
1: We zitten een beetje in het... dat je bijna in slaap valt eigenlijk. Maar wel mooi hoor. J.J. Jerome, 87 met All J samen. Track and Field daarvoor. Aquino, Confetti. Hier zijn nog wat One Hit Wonders uit de jaren 90. Zometeen Greg McLaughlin en Check 1, 2. Maar nu eerst. Maar nou. Dit is...

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Een achtervolging door de marechaussee is op de A13 geëindigd in een crash. Ze zaten afgelopen nacht een automobilist achterna die op de vlucht was voor een controle. Uiteindelijk botste die bij de afrit Delft op een andere auto. 5 mensen raakten gewond en die zaten allemaal in de auto van de verdachte. In het Gelderse Leuvenheim hebben agenten vanochtend een illegale party stilgelegd. Er waren 100 mensen op afgekomen en er was een muziekinstallatie. Die is in beslag genomen. 2 Belgen en een Brabander besloten daarna om weg te rijden terwijl ze onder invloed waren. Zij zijn aangehouden. Er wordt veel te weinig duurzame vliegtuigbrandstof geproduceerd, dat bijvoorbeeld gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet, etensrest of tuinafval. De luchtvaartsector klaagt dat oliemaatschappijen er nauwelijks mee bezig zijn en liever kerosine op basis van aardolie aanbieden. Ook overheden zouden meer kunnen doen, vindt de sector. En het kan een mooie racemiddag worden voor Max Verstappen in Monaco, waar nu zo'n beetje de Grand Prix begint. Na een prima kwalificatie gisteren start hij vanaf de 2e plek. Voor Verstappen is het een thuiswedstrijd, want hij woont in Monaco. Hij kwam vanmiddag met de boot naar het circuit. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond op de meeste plekken droog. En morgen start ook droog. In de middag wel kans op regen. En dan een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. / dot dash.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Bada boom, bada bing.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

een schitterend chanson, als je het mij vraagt. Deze combinatie, Escobar en Heather Nova. Zij van Bermuda en hunnie uit Zweden. Dat is toch wel bijzonder. Someone New is dat. Dit is Ice Radio. Ik heb dat boek met One Hit Wonders meegenomen van Dennis Michiels. Dit is er eentje uit 19...

0: weet nog precies waar ik was toen ik voor het allereerst hoorde deze. Van de New Radicals, You Get What You Give. Het was gewoon op een van de freeways rondom L.A. Belangrijke gegeven natuurlijk in dit nummer. Dat hij ooit, Greg Alexander, daar gaat het over, want dat was een eenmansproject van deze man. Dat hij ooit kreeg na, eigenlijk na een droom over Joni Mitchell. Toen ging hij dit nummer schrijven. Dit is Eyes Radio.
1: Is a legend of war. A soldier without a country. You know his name.
2: Jurgen van den Berg.
1: And you know what he's capable of.
0: And the new jungle.

niet aanvragen bij de DJ. Ik vind het origineel net even iets leuker. Die zou ik wel doen dan. Zat er wel in, hè, Robin S. Maar in deze versie van Francis Mercier. Show me love. The Faux.

Queen, I've Never Been To Me. Ook zo'n one-hit wonder. Teruggedraaid uit de jaren 80, 1982 om precies te zijn. En dit liedje is dus eigenlijk nieuw leven ingeblazen door niemand minder dan een gecertificeerde, getrainde radio-disc-jockey. Scott Shannon, America's greatest hits. Hij werkte bij Motown en hij vond dit nummer ergens in de kluizen daar. Het was eigenlijk al eens eerder opgenomen. En nooit echt een hit geweest. En toen heeft hij hem opnieuw gedraaid op de radio. Heel veel. Er kwam heel veel vraag naar. En die Charlene, die was intussen naar Engeland verhuisd. En die werkte daar in de snoepwinkel. Die werd daar weggeplukt. En die moest het nummer opnieuw opnemen. En de rest is geschiedenis. Dan nu. Op ijs, radio, nieuwe muziek van The Amazons. Dit is Blood on the Bone.

Renaissance. Nog meer nieuwe muziek op Ice Radio. Het liedje dat ik in de schijnwerpers zet op die fijne radiostation komt eraan. Het is van Graham Coxon. En die kun je kennen als medeoprichter van de Britpop band Blur. Hij is ook een paar jaar uit die groep geweest, omdat het nog wel eens knetterde met frontman Damon Albarn. En intussen bracht hij ook allerlei soloplaten uit. Dat duurt nog steeds, want over 2 weken verschijnt het album Castle Park van deze Graham Coxon. En daar staat dit liedje op. Billy Says.

Got to Travel Alone en T.Y.O. Ik heb al eerder wat van hem gedraaid. Een jongen uit Parijs. Werkte als straatmuzikant, reisde de hele wereld over. Kwam op een gegeven moment in Memphis terecht en daar zat een oude bluesknakker. En die hoorde hem zingen en die zei: This is the young old. En dat werd afgekort tot T.Y.O. Dan nu, A One Hit Wonder uit de jaren 70, teruggedraaid. Het is een Nederlandse artiest, Arjan Bras. Dit is ook zijn enige claim to fame, waardoor hij dus echt een One Hit Wonder is. Want hij stond hiermee even in de spotlights met dit prachtige liedje. Daarna verdween hij naar de achtergrond, deed nog wel wat sessiewerk en zo. Maar dit was zijn moment. 1977, Arjan Bras, Leonie.

0: was an Ice Radio production starring Jurgen van den Berg.
1: Ja, wil ik. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga al die platen die we gedraaid hebben, gaan aanvragen bij de dienst. Doen de DJ. En gewoon eens kijken wat hij allemaal wel en niet heeft. En deze doe ik er zeker bij. Every Man. In het weekend dat ik gewoon eventjes ook gay ben. Gay for a day of twee. Maar dan toch. Daarna weer gewoon Every Man. Double Exposure is hier. Hou je haaks en dan vooral.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg staat een garagebedrijf in brand, pal naast een tankstation. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Grote zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Mensen in de omgeving van de brand in Norg zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Max Verstappen is uitgevallen bij de Grand Prix van Monaco. Hij mocht starten vanaf de tweede plek, maar al na de eerste meters hield de motor ermee op. Hij heeft de auto daarna naar de garage gereden. Het is een flinke domper voor Verstappen, die toch al niet een heel lekker seizoen heeft. Het Iraanse voetbalelftal is geland in Mexico, waar ze zich verder gaan voorbereiden op komend WK. Ze zullen 3 wedstrijden spelen in Amerika, waarmee Iran natuurlijk in oorlog is. Alle Iraanse spelers hebben in ieder geval wel een Amerikaans visum gekregen, maar dat geldt nog niet voor iedereen van de Iraanse technische staf. En in Eindhoven is afgelopen nacht een vrouw gered uit een brandend huis. Volgens het Eindhovens Dagblad sprong ze uit het raam en werd ze opgevangen door mensen die toevallig langs fietsten. Opvallend, haar redders waren mannen en vrouwen die allemaal een bruidsjurk aan hadden vanwege een themafeestje. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond bijna overal droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen en dan een graad van 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Dat was Kenny Loggins met Footloose. Hey, van harte welkom bij de show. Je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Mijn naam is Dennis en ik ben in ieder geval tot 2 uur bij je hier op Ice Radio. Je krijgt zo rond 2:30 een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Je kunt gaan kijken of er dit weekend nog misschien een platenbeurs bij jou in de buurt is. Waar je kunt gaan crate diggen, zoals we dat ook wel noemen. En over zo'n 45 minuten, weet ik, is nog erg ver weg, krijg je toch wel de hele belangrijke meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Maar daarnaast gaan we het in Icebreak eventjes hebben over de autowasstraat. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk als er schade ontstaat aan jouw auto? En hoe veilig zijn de spullen die we in China bestellen? Ja, kunnen we onze kinderen eigenlijk wel blootstellen aan die goedkope producten?
0: Ice Radio, 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
1: En daarnaast is het vandaag Wereldfietsdag. De Verenigde Naties die willen het gebruik van de fiets promoten. En in Nederland zou je denken, dat is niet echt nodig. Want hier hebben we gemiddeld 1,3 fiets per persoon. Maar het percentage is bijvoorbeeld in landen als Amerika nog heel erg laag, hoor. Denk eventjes aan 0,3 fiets per inwoner, zeg maar. Dus daar valt nog wel wat halen. Overigens is er in Nederland ook nog wel wat werk. Want door de komst van elektrische fietsen is het best wel druk geworden, hè, bij ons op het fietspad. Fleetwood Mac die komt eraan, maar als eerste dus eventjes lekker fietsen.

Dat was Fleetwood Mac met Everywhere. En daarvoor Queen met Bicycle Race. Een hele goede middag als je net inschakelt. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Je krijgt zo rond 1:30 een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En daarnaast ook bijvoorbeeld muziek van Simple Minds. En ook nog Bruce Springsteen. Even if we're just dancing. En natuurlijk nog veel meer andere muziek. Hey, moet je nagaan, hè? Je koopt wat van die goedkope spullen online en ineens grijpt Brussel keihard in bij een van de grootste webshops van dit moment. Er is echt bizar nieuws over die pakketjes uit China. Ik vertel je zometeen meer wat er aan de hand is. Naar Christopher Cross.

0: Ik zal je zeggen, ik heb ABBA weer een beetje ontdekt. De afgelopen week heb ik het een aantal keren gedraaid. En ik vind het eigenlijk gewoon elke keer weer hartstikke leuk. Terwijl het best wel oude muziek is natuurlijk. Maar het kan nu ook gewoon. Knowing Me, Knowing You hoorde je van ABBA. In je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Vertelde je net over die webshops uit China. Dat daar gaat iets niet helemaal goed. Dat blijkt ook wel, want de Europese Commissie die heeft Temu nu echt een gigantische boete gegeven. We hebben het hier gewoon over 200 miljoen euro in. Ja, Brussel die is helemaal klaar met al die illegale en gevaarlijke troep op de site. En uit controles bijvoorbeeld bleek dat babyspeelgoed vol met chemische stoffen zit. En opladers kunnen supersnel in de fik vliegen en bijvoorbeeld dan ook kortsluiting veroorzaken. Ja, Temu die had zelf al een veiligheidsrapport ingeleverd, maar dat was echt al ver onder de maat hoor. En ze moeten nu voor eind augustus met een serieus plan komen om het op te lossen. Gebeurt het niet, dan gaan ze nog veel meer betalen. De webshop zegt trouwens zelf dat ze het zwaar overdreven vinden en zegt dat hun systemen allang al veel beter zijn. En ondertussen wil Europa ook elk pakketje uit China gaan belasten om die meuk tegen te gaan houden. Dus je bent nu een gewaarschuwd mens. Er zit ook heel veel troep in de spullen. En zeker wanneer het gaat om je kinderen, moet je altijd voorzichtig zijn en kun je beter iets meer betalen.
1: Wij zijn Ice Radio.
0: De zanger van de volgende band die vond hun naam eerst klinken als een suf punkbandje. Ja, het was gejat van David Bowie. Maar toen Bowie ze uitnodigde voor een etentje, ja, toen durfden ze niet. Pure faalangst natuurlijk. Het zijn de Simple Minds met Don't You Forget About.

ook natuurlijk uit die film The Breakfast Club. Volgens mij is hij ook daar specifiek voor geschreven, dit nummer. Don't You Forget About Me van The Simple Minds. En die film die mag ik nog altijd wel graag zien. Hoor. Alhoewel dat ook best wel een oude film is. Ja, waar komt die vandaan? Ergens uit de jaren 80, 1985 of zo. Een lange tijd geleden ook weer. Maar nog steeds een leuke film. Ik vond trouwens al die films wel leuk. Sweet, what was it? 16 Candles. Weird Science vond ik ook wel grappig. Zometeen een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Eens kijken of er nog wat bij jou in de buurt...

Een hele goede middag. Je luistert naar het programma Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Dat was Steely Dan met Peg. We gaan even lekker door naar de platenbeurzen van aankomende weekend. Zijn er een hoop hoor. Pak even pen en papier, want je weet niet wat je overkomt. We gaan beginnen met donderdag. Dat is dus morgen. Dat is vanaf 10 tot 5 in Groningen aan de Vismarkt. Dat is echt een grote openluchtbeurs met zo'n beetje 100 meter aan kramen. Met vinyl en cd's. Ja, het is allemaal op het Centrale Marktplein daar in Groningen. Dus je vindt het vanzelf wel. Dan een vrijdag Eindhoven. Dat is op het 18 septemberplein. Dat is van 11 tot 5. Het is zeer centraal gelegen. Ook weer een openluchtbeurs. Ook weer op het bekende plein, vlakbij het Centraal Station en de winkelstraten. Dus in Eindhoven, 18 septemberplein. Dan door naar zaterdag, 6 juni in Arnhem. Ook het kerkplein is ook een buitenbeurs in de schaduw van de Eusebiuskerk. En dat is ook lekker omringd door terrassen in de Arnhemse binnenstad. Erg gezellig natuurlijk altijd. Die is van 10 tot 5. Dan naar Goes. Is ook op zaterdag van 10 tot 5 aan de Grote Markt in Goes. Is een beetje een kleinere platenbeurs, cd en platenbeurs. Met deelnemers uit het hele land. Hè? Dus allemaal op de centrale Grote Markt daar van Goes. Dan naar Terneuzen, ook op zaterdag. Ik zei het je, het zijn een hoop beurzen. Zaterdag ook 6 juni van 12 tot 6. De binnenstad, Bellevueplein en Porgy en Bess in Terneuzen dan. Dat is een, ze zeggen een opgezet als een sfeervolle vinylroute door de stad in combinatie met het Spin City Festival. Ook allerlei foodtrucks en zo, dus je kunt lekker wat gaan eten. En dan nog eentje in de buurt van Alkmaar. Het centrum aan de paardenmarkt in Alkmaar, die is aanstaande zondag van 10 tot 5. Ja, dat is wel een traditionele openluchtbeurs. Die is niet zo gek groot, maar uit ervaring weet ik dat er toch wel vaak ook wel verkopers zijn of verkopers zijn uit andere landen. Uit Duitsland en zo. Dus dan kan je altijd wel een leuke aanbieding treffen. Dus in ieder geval dus aanstaande zondag van 10 tot 5. Zometeen nog even een kleine herhaling van alle beurzen. Maar is de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Springsteen met Dancing in the Dark. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Het zijn er flink wat hoor, dus pak er vast eventjes pen en papier. Dan kun je het straks bijhouden. Maar zometeen gaan we het eerst eventjes hebben over de autowasstraat. Je gaat erin, er zit nog geen krasje op je auto. Je rijdt eruit en er zit echt gewoon een hele dikke, vette kras over je deur. Wie is er dan precies verantwoordelijk? Er hangen natuurlijk wel bordjes met dat de eigenaar alle verantwoordelijkheden afwijst. Maar is dat ook wel rechtsgeldig? Dat vertel ik je zo meteen.
1: Wij draaien echt wat we willen.
2: Wat?
3: Ja, wat hè?
1: Ice Radio.

Shiny Happy People van R.E.M. Een hele goede middag. Het is je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Mijn naam is Dennis. Trouwens, zometeen heb ik een nieuwe single voor je van Mama's Gone. Is nog niet zo lang geleden uitgekomen en die is ook weer te gek, joh. Maar eerst eventjes over die autowasstraat. Je kent het wel, je auto is vies, dus je denkt die krijg je eventjes snel door de wasstraat heen. Maar wat nou als die gigantische borstels je zijspiegel eraf knallen of bijvoorbeeld een grote kras maken in je deur? Nou, de eigenaar van de wasstraat die hangt natuurlijk altijd wel zo'n bordje op, hè, dat het je eigen risico is. Maar laat je niet gek maken, hoor, want het bordje is juridisch gezien dus gewoon echt waardeloos. Kijk, als die machine een fout maakt, dan moeten zij dus gewoon betalen voor die schade. Alleen het lastige is dat jij wel zelf moet bewijzen dat jouw auto van tevoren dus nog niet beschadigd was. Dus even een tipje van de dag. Voordat je door de wasstraat heen gaat, maak dan alvast eventjes een foto van alle kanten. Dan sta je misschien wel wat sterk als je, ja, als het misgaat en een hele discussie krijgt. Zometeen dus Mama's Gone. Maar nu als eerste, Shady.

0: Dat was de titeltrack van het nieuwe album van Mama's Gun. Dat heet Dick. En ik wilde het gaan kopen. Misschien ook wel op vinyl. Ze hebben een hele mooie versie met mooie kleurtjes. Maar die kost dan iets van €45. En heel eerlijk gezegd, ongeveer de helft van het nieuwe album vind ik wel erg prettig. Dit is dan wel een van de betere nummers. Mama's Gun is. Hey, we gaan even naar de meldingen, want er zijn er weer een hoop hoor. Ja. Zeeman die waarschuwt bijvoorbeeld voor een kindervestje in de maten 92 en 98 tot 104. De knoopjes die kunnen loskomen, wat bij inslikken verstikkingsgevaar kan veroorzaken. Dus niet gebruiken dus dat vestje. Ze zijn verkocht 16 februari tot en met begin van mei ongeveer. Van Zeeman dus een kindervestje. Dan een waarschuwing voor plantaardige groenteburger van Vivera. In de burger kunnen delen van de steeltjes van paprika aanwezig zijn, waardoor er mogelijk harde stukjes in het product zitten. Wil je niet, hè, als je tanden al niet zo sterk zijn. Je vindt ze allemaal in de Vivera plantaardige groenteburger, die in twee stuks verpakt zijn van 100 gram. En ze zijn verkocht bij Picnic, Boni, Netorama, Dirk, Dekenmarkt, Hoogvlieta en nog vele anderen. Het is van Vivera dus. Dan een waarschuwing van de Dekenmarkt voor de Dekenvers Slagers Runderhamburger. Het ook twee stuks. Er staat geen tenminste goed tot datum op de verpakking. En dat is dus niet goed. Als dat er niet op staat, moet je hem zeker niet eten. Dan nog een waarschuwing van Helly Hansen voor Drijfvesten Sport 2 en Comfort Compact 50 en Rider Kayak Vest en de Rider Foil Race. Er zijn wat productiefouten waardoor deze drijfvesten niet aan de wettelijke eisen voldoen. Kan eventueel verdrinkingsgevaar opleveren. Stop daarom ook met het gebruik. Breng ze terug naar de winkel. Of je kunt ook op de website van Helly Hansen zien wat je ermee moet doen. Dan een waarschuwing van TK Maxx voor verschillende powerbanks. Van POM en XO Poppy MagSafe Compatible Powerbanks. Allemaal verkocht in verschillende kleuren. De interne bedrading zit niet goed vast en kan dus losraken tijdens gebruik. Wat er weer kan leiden tot oververhitting en mogelijk brandgevaar. En dan nog eentje. Het waren er veel, ik heb je al gezegd. Marjandel die waarschuwt voor witte bonen in tomatensaus. 350 gram. Het product is dus niet voldoende gesteriliseerd. En daardoor kunnen er dus schadelijke micro-organismen loskomen. Die kan je dan eten en dat is natuurlijk niet gezond. Hè? Dit is dus witte bonen in tomatensaus van Marjandel.
1: Zijn Ice Radio. The Alternative.
2: Let's go, girls.
0: Zometeen hier op Ice Radio. Paul Anka, Manuel Sister, Shania Twain. Man, I feel like a woman.

0: best wel wat plaatjes hier. We hebben best wel wat mp3'tjes hier, wat? Wafkes, we hebben hier wafkes, wat? We hebben geen mp3. Nee, wij hebben wafkes.
1: Ice Radio. Daar is minder vanzelf.

0: 1957, Paul Anka met Diane and the Four Shania Twain. Man, I feel like a woman. Nou, daar heb ik dan niet zo heel veel last van, hoor. Ik vind het wel een leuk nummer altijd. Ook al trouwens oud nummer, 1997. Zit dus 40 jaar tussen Paul Anka en die van Shania Twain. Dat is best ook al veel, toch? Hey, hebben we vandaag nog iets geleerd in de show? Nou, ik wel. Ik weet nu bijvoorbeeld dat wanneer mijn auto gewoon helemaal onbeschadigd is en ik ga door de wasstraat en er komt eventueel een kras op, dan is het dus de verantwoordelijkheid van de wasstraat. Nou is het wel zo dat je wel moet kunnen aantonen dat je auto onbeschadigd de wasstraat inging. Dat is altijd een beetje een dingetje natuurlijk. Dus maak een foto eventueel. Ik weet nu ook, maar dat wist ik eigenlijk al, dat er komt heel veel spul natuurlijk uit China vandaan. Maar ja, dat is niet allemaal veilig. We hadden laatst natuurlijk het gedoe met het asbest in het speelzand. Maar de Europese Unie die heeft nu in ieder geval Temu een hele dikke vette boete opgelegd. Omdat, ja, heel veel dingen die ze verkopen zijn gewoon niet volgens de norm. Ze zijn bijvoorbeeld schadelijk voor de gezondheid. En ze kunnen ook bijvoorbeeld niet veilig zijn. Hè? Denk aan brandveilig, van bijvoorbeeld laders voor je telefoon en zo. Dus dat zijn dingen die ik dan wel geleerd heb. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik koop ook niet zo gek veel meer in China. Maar... En daarnaast koop ik natuurlijk wel gewoon bij die goedkope winkels. En of die het dan allemaal gewoon allemaal officieel halen, dat weet ik dan niet. Maar goed, het houdt natuurlijk ergens op. Er zijn dit weekend platenbeurzen. Nou, in ieder geval morgen eentje in Groningen, vrijdag in Eindhoven. Zaterdag heb je 3 beurzen in Arnhem, Goes en Terneuzen. En zondag een platenbeurs in Alkmaar. Dus er is genoeg.
1: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ja, dat zeg ik er altijd wel eventjes bij natuurlijk, want je weet natuurlijk maar nooit. Ik ga vaak naar die beurzen, maar de ene keer, ja, dan is het gewoon helemaal niks. En de andere keer heb ik best wel een leuk, heb ik toch wel een leuk tasje vol. Volgende week ben ik er weer, woensdag gewoon natuurlijk weer. En ik hoop jij ook. Ik hoop dat je het een beetje leuk gevonden hebt en dat je weer wat hebt geleerd vandaag. Ik spreek je graag volgende week straks hier, Richard Vlug.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De brandweer probeert in het Drentse Norg met mannenmacht te voorkomen dat een brand in een garagebedrijf overslaat naar het naastgelegen tankstation. Ook proberen ze een oude molen in de buurt te redden. De brand zorgt ook voor flinke rookwolken en ronddwarrelende zonnepaneeldeeltjes. Mensen in de buurt zijn al gewaarschuwd met een NL-alert. Op de A13 zijn vannacht 5 mensen uit 1 auto gewond geraakt nadat ze er vandoor gingen voor de marechaussee. Die wilden de auto controleren. De bestuurder, een 25-jarige man uit Den Haag, knalde tijdens zijn vlucht bij Delft op een andere auto. Waarschijnlijk was hij onder invloed. In Den Haag hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij de Albanese ambassade. Ze zijn boos over een groot bouwproject in een beschermd natuurgebied in Albanië. Donald Trump, zijn dochter en schoonzoon willen er een luxe vakantieresort laten bouwen met villa's en hotels. Ook in Albanië zelf zijn er protesten. En een rommelige Grand Prix in Monaco. Voor Max Verstappen was de race snel klaar. Zijn motor hield er een seconde na de start al mee op. Ook daarna vielen er verschillende coureurs uit. De wedstrijd is 10 ronden voor het einde stilgelegd, omdat er iets mis is met het asfalt. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vanavond op de meeste plekken droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan iets warmer dan vandaag, een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Melis Morning Mix. Set them up, jongens.

0: Ik kan het niet vaak genoeg opzetten hoor. Die muziek van The Pretenders. Message of Love. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom. Weer een gloednieuwe editie van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio deze donderdagochtend. Vorige week een Essential 80's uitzending, maar deze week weer een reguliere. Ik loop de laatste dagen een beetje rond met een loopneus en een verstopte neus. Dus als je je afvraagt, joh, wat klink je nasaal? Nou, daar heb je helemaal een punt. Maar ja, helaas, ik moet het er maar mee doen. En als je luistert, jij ook. Het is niet anders. Hey, ik heb weer heel veel leuke liedjes uitgezocht en in mijn digitale koffer gegooid. Veel meer dan ik kan draaien. Dus dat wordt weer een kwestie van Kill Your Darlings. Maar één liedje blijft elke week overeind. Hè? Dat is de nieuwe Icebreaker. Die is deze week van de band. Die heet 2AMDM. En dat gaat over een DM'tje. Een direct message. Die dan om 2:00 s'nachts verstuurd wordt. Dat schijnt een ding te zijn. Ik ben er niet helemaal van op de hoogte. Maar toch. Het gezelschap komt uit Noorwegen. En dit heet Back of Your Neck. De gloednieuwe Icebreaker. Hier op Ice Radio.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

omgeven met een hoop mysterie, deze plaat in de jaren 70. Was het nou eigenlijk een Queen-plaat of was het dat nou niet? Nou, later werd het allemaal een beetje bekend, hè. Eddie Howell, de zanger, die kreeg assistentie van Brian May en Freddie Mercury. Die zongen mee in het achtergrondkoortje en deden ook wat productie. The Man from Manhattan, zo heette dat. En daarvoor de nieuwe Icebreaker van 2AMDM, die band uit Noorwegen, of dat gezelschap uit Noorwegen. Het is een duo, geloof ik. Back of Your Neck, zo heette dat. Ben je weer helemaal op de hoogte. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Ice Radio, Mellis Morning Mix, gloednieuwe editie. Ja, je weet wat er in dit programma zit, hè, als je vaker luistert. Monica Leijen en Paul Goulmy, die zijn er allebei niet vanochtend. Nee, druk. Maar ze hebben wel allebei een lied aangedragen voor meer vrouwen op de radio en Paul's platenkast. Dus dat krijg je straks en in het tweede uur. Verder hebben we een prachtige Ice-icoon deze week. En dan moet ik even spieken. Marvin Gaye natuurlijk. Ja, Here My Dear heet dat album. Daar ga ik een track van draaien. Natuurlijk het Prince moment. En ja, de Pimpam plaat. En verder leuke muziekjes. Ja, ik lag een beetje achter met het luisteren van de nieuwe muziek. Maar er zitten weer een paar interessante dingen bij. Paul McCartney heeft een mooi nieuw album uitgebracht. Kijken of ik daar nog wat van kan draaien. En deze hebben we al een paar keer gedraaid trouwens. Dat is de nieuwe van The Editors. En die vind ik fijn. Of Editors moet je zeggen. Hè? De nieuwe van Editors. En die heet Call.

vindt Paul Goulmy ook een hele mooie plaat. En een fijn beentje, dat weet ik toevallig. Icehouse uit Australië. Ik zag ze ooit nog eens in een voorprogramma van David Bowie in de jaren 80 in de Kuip. Dit heette Crazy. En zo heet het nog steeds overigens. Hey, ik heb het boekje van Robert Lodge weer bij me. Met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Leuk om weer een verhaaltje met je te delen. En dan een bijbehorende plaat te draaien. Don Henley van de Eagles. Die ken je natuurlijk wel, hè? Nou, begin jaren 80 kwam Don Henley, drummer van de Eagles, flink negatief in het nieuws. Want in zijn huis in Californië trof de politie een 16-jarig meisje aan dat onwel was geworden na het gebruik van Quaaludes en cocaïne. En zij werd later gearresteerd op verdenking van prostitutie. En ook een 15-jarig meisje dat in huis aanwezig was werd aangehouden wegens drugsgebruik. En Henley zelf, nou, die kreeg uiteindelijk een boete van $2,500 en 2 jaar voorwaardelijke straf voor drugsgerelateerde feiten. Hij pleitte no contest. Dat betekent, ja, hij vocht de aanklacht niet aan, maar hij bekende ook niet formeel schuld. Een beetje zwijgen, hè? een beetje de vlees nog vis. Het incident bleef nog lang aan hem hangen, omdat het totaal niet paste bij het succesvolle en relatief keurige imago van de Eagles in die jaren. Ja, daar zou je toch vandaag de dag een stuk minder makkelijk mee wegkomen. Alhoewel, ook in die tijd bleef het dus nog lang aan hem kleven, dat incident. Stel je voor dat je aangetroffen wordt door de politie met een 16-jarig meisje wat verdacht wordt van prostitutie en een 15-jarig meisje dat verdacht wordt van drugsgebruik. En dat je zelf ook nog aangehouden wordt voor drugsgerelateerde feiten. Ja, echt fris en fraai is het niet. Maar ja, dat doet toch ook weer niet echt wat af aan de muziek van de Eagles, denk ik dan maar. Hè? En wat draai je dan van de Eagles?

is een grote hit op dit moment. De Bauza en Magnetic. Ja, ik vind het wel een zomerhitje eigenlijk. Die zal lang meegaan de komende maanden, denk ik. En veelvuldig op de stranden en op de parken, of in de parken en op de pleinen te horen zijn. Normaal gesproken op dit tijdstip Monica Leijen in dit programma. In het kader van meer vrouwen op de radio. Ik zit even te kijken. Nou, Chrissy Hynde heb ik gedraaid als zangeres van de Pretenders. Daar begon ik mee. Maar verder alleen maar mannen. Dus hoogste tijd voor wat vrouwelijke vocalen. Monica die is er niet deze week. Volgende week is ze er weer wel. En we hadden eigenlijk een afspraak van een paar weken geleden. Dat ze zei, nou draai maar iets van Olivia Dean. Misschien wel dat duet samen met Sam Fender. Nou, dat schuif ik ook nog een weekje voor me uit. Daar mag ze volgende week zelf wat over vertellen. Want ik kies voor de nieuwe single van mijn nieuwe vriendin. En dat is Sky Newman. Een paar weken geleden zag ik haar in de melk.

0: Alsof het al volop zomer is, terwijl je je kunt afvragen of de zomer eigenlijk al begonnen is. De Stereophonics en Maybe Tomorrow. En daarvoor die prachtige nieuwe van Sky Newman, Man of the House.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icoon.
0: Ice Icoon, deze week van Marvin Gaye. Het album Hear My Dear uit 1978. Zijn 14e studioalbum. Ja, toen het uitkwam, toen waren de mensen niet zo enthousiast. En ook de critici, die vonden het niet zo fantastisch. Maar toen Marvin Gaye overleed en iedereen weer eens opnieuw naar zijn oeuvre ging luisteren, toen had iedereen zoiets van, ja, dit is toch eigenlijk wel een van zijn allerbeste albums. Hij zat toen in een crisisje met zijn vrouw. Dat was dan weer de zus van Berry Gordy, de baas van Motown. En ja, dat levert dan toch goede muziek op een of andere manier. Muziek die uit het hart komt, uit de ziel. Marvin Gaye en Hear My Dear, het nummer wat ik ga draaien, dat is een hele lange versie, maar oh zo lekker, of en oh zo lekker moet ik zeggen. A Funky Space Reincarnation.

0: Onze eigen Nielson en ijskoud.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Ik realiseer me dat ik na Editors in het eerste uur vooral een beetje zwoele, zomerse, lome klanken heb gedraaid. Maar ik draai zo direct nog een disco dance classic, wees niet bang. Maar dat liedje van Prince wat ik uitgekozen heb deze week, dat hoort daar eigenlijk ook wel bij. Het is een prachtig nummer van het album Emancipation. Er hoort een heel verhaal bij, maar dat moet je zelf maar even opzoeken. Het heet The Love We Make.

0: disco time.
1: Ice Radio.
0: Hey, Ice.
2: Traditiegetrouw, zou ik bijna zeggen. Een disco dance classic aan het eind van het eerste uur. Gwen Guthrie. Misschien ken je er nog van Ain't Nothing Going On But The Rent. Dat was nog een top 40 hit. Maar ze deed nog meer in die jaren. En dan heb ik het over de begin jaren 80. Dit heet It Should Have Been Me. Tot aan het nieuws van 11 uur. Home here op Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt, dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden, binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. En Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hamilton werd tweede, Hadjar derde. Het was een rommelige race met veel uitvallers en veel straffen die werden uitgedeeld. Max Verstappen viel bij de start al uit met een kapotte motor. Hij was vooral blij dat er niemand tegen hem aan botste toen hij daar stil stond. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig?

Met die heerlijke saxofoon, The Waterboys and A Girl Called Johnny. Hey, hartelijk welkom. In deel 2 van Mellis Morning Mix op deze donderdagochtend. Ja, of natuurlijk de zondagavond. Hè. Als je naar de herhaling luistert, dan is het nu iets na 6. Dan is de zondagavond officieel begonnen. Dan is het nog volop licht. En ik hoop dat het ook een beetje lekker weer wordt weer dit weekend. Het was de afgelopen week ook eigenlijk vandaag, deze donderdag. Niet echt om over naar huis te schrijven. Dus dat doen we dan maar niet. Maar er zit verbetering aan te komen. Hey, over het weer. Een andere keer meer. Laten wij het hebben over de muziek. Ik heb geen Paul Goomy. Wel het liedje wat Paul Goomy heeft aangedragen uit Paul's platenkast. Maar hij zit op een congres in Izmir. Dat is volgens mij Turkije. Maar dat weet ik niet eens zeker trouwens. Dat lukte allemaal niet, zei hij. Ik heb wel natuurlijk de Pim van Plaat en fijne muziekjes. Onder andere een nieuwe single van, of een nieuwe track moet ik dan zeggen, van een Engelse DJ. Die noemt zich Bless. En de E schrijf je dan als een 3. Dat is weer helemaal hip. Ik heb het al een paar keer voor je gedraaid. Ik vind het een heerlijk betoverende beat. Bless and Terms and Conditions.

Ja, ik hou er wel van. The Fever, Southside Johnny en the Ashbury Dukes hoorde je hier op Ice Radio. Een opname uit de jaren 70. Ja, hij zit een beetje in de hoek van Bruce Springsteen en Bon Jovi en zo. Hè. Ashbury natuurlijk, hè. De Ashbury Dukes, Ashbury Park ken je natuurlijk ook van Bruce Springsteen. Vrienden, dit is Ice Radio. Dit is Mellis Morning Mix en dit is Robin.

een heerlijke stem heeft die man. John Legend, deze keer met Ludacris en Tonight, tussen haakjes Best You Ever Had. En daarvoor Robin en Dancing On My Own. 10 keer stond ze in het voorprogramma van Harry Styles. Die heeft er wel wat fans bij gekregen, denk ik. En die John Legend, die staat op het North Sea Jazz Festival in juli op de zondagavond. En die is volgens mij nog niet uitverkocht. Dat gaat niet meer zo heel hard bij dat North Sea Jazz Festival. Met name op de zondag niet. Dus ze hebben daar wat grote namen neergezet. Het is ook wel duur hoor, moet ik zeggen. €145 voor 1 avond een kaartje. Ja, dat zijn de prijzen tegenwoordig. En ook al kun je het betalen, dan vraag je je af en toe wel eens af, wil ik dat nog wel betalen? Maar goed, hele andere discussie. Hebben we het een andere keer over. Paul's platenkast, laten we het daarover hebben. Paul Goumi maakt zijn opwachting in Mellis Morning Mix en trekt dan iets uit zijn platenkast. Paul die zit op dit moment in Izmir. Ik dacht dat dat in Turkije was. Had ik even voor je op moeten zoeken, want ik riep het aan het begin van dit uur al. Heb ik niet gedaan, dus dat zul je zelf even moeten doen als je het zeker wil weten. Maar hij is daar druk bezig met zaken, dus dat lukt allemaal niet. Maar hij zei, ik heb wel een liedje wat je voor me kunt draaien uit mijn platenkast. Een band waar ik in de jaren 80 fan van was. En met name dit nummer vond ik altijd helemaal te gek. De hit die je kent, dat is waarschijnlijk Wishful Thinking. De band waar ik het over heb heet China Crisis. En dit is niet te versmaden hoor. Working with Fire and Steel.

America and you can do magic. Ja, ik zei het vorige uur ook al. Op een of andere manier pik ik de wat lome, zwoele zomerse platen uit de digitale koffer vanochtend. En ik hoop dat je dat niet erg vindt. Wat heb ik zo direct voor je? Oh ja, die heerlijke van Ella Langley. Tunes in Texas. Maar eerst een andere dame. En die luistert naar de naam Nena Cherry.

Dat klinkt als een liedje dat er altijd al geweest is. Ella Langley en Choosing Texas. Hey, een bioscooptipje. Ik weet niet of je de nieuwe film gezien hebt van Meryl Streep. The Devil Wears Prada, deel 2. Zelfs als je deel 1 niet gezien hebt, is deel 2 erg geestig. Al voor een regenachtige bioscoopdag. En dan kom je dit liedje in die film tegen van Shanna Spyro.

zou bijna vergeten wat voor fijn liedje dit is. Ik heb het al heel lang niet meer gedraaid. Robbie Williams en Feel. Ja, voor je het weet is dat ook alweer 22 jaar oud. Vrienden, hoogste tijd voor de pingpongplaat. Je weet hoe het gaat. Drie letters draai ik met mijn digitale pingpongpetschijfje. Die voer ik in de database. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die drie letters in de titel. In die volgorde dat ik ze gedraaid heb. En daar kies ik er dan ter plekke één uit. Eerste letter heb ik gedraaid. En dat is de A van Anton. De A van Anton. En dan hou ik over, dat zijn er heel veel, 10.264 liedjes met een A in de titel. Tweede letter, de tweede letter is de K van Karel. AK heb ik, AK. En dan zak ik naar 452. Maar dat zijn natuurlijk nog heel veel. Wat zit er allemaal bij AK? Ik zal je even een klein beetje een idee geven. Wat is dit? Alles met make en makes. Daar zit natuurlijk AK in. Wat heb ik hier dan? Baker. Alles met bakker heb ik ook. Baker Street. Dus in een aantal uitvoeringen. Break. Alles met break. Dat is B-R-E-A-K. Nou ja, het zijn er veel te veel. Ik draai een derde letter erbij. En de derde letter is de H van Hendrik. A-K-H. Hey, dan zak ik naar 0. Geen enkel liedje in deze database met 20.000 nummers met een A, een K en een H in die volgorde in de titel achter elkaar. Opmerkelijk, maar dat geeft niet. We halen de H weg en we draaien opnieuw T. T van Tinus, de T van Tuik. AKT, act. Wat heb ik dan? 9 liedjes. Even kijken. Dat is dan hier. Nee, dat is de Peak Time Mix. Dat telt niet. Peak Time. Breakthrough van Queen. En Breakthrough van Hearts. Dat is wel leuk. Gehaakte beddensprei van Chef van Oekel. Gehaakte. Daar zit AKTE in. Zij maakt het verschil van de Puma's. Veel Nederlandstalig. Contact van de Frank Boeiengroep. Maar ook, deze. Ja, nee, dit is leuk. Dan ga ik deze draaien. Dit is een redelijk onbekend Nederlandstalig nummer van Herman Brood. En hij doet dit samen met Johnny de Selfkicker en de Breedback Kickers. En die ken je nog weer van Maak van uw scheet een donderslag. En het heet Hou Contact. Ja, dat komt dan weer zo naar boven in de pingpongplaat. Een A, een K en een T. Hou contact op zijn Nederlands. Herman Brood, Johnny de Selfkicker en de Breakback Kickers. Zo is het spel, zo wordt het gespeeld.

Azizam. Ik weet nog steeds niet precies wat het betekent, maar het klinkt wel lekker. Ed Sheeran had er een grote hit mee, nog niet eens zo heel lang geleden. Even kijken, wat heb ik hier allemaal nog liggen? Violet Grohl, de nieuwe single van Paul McCartney. Ja, ik kom er allemaal niet aan toe. Dat schuift allemaal door naar volgende week, want ik ben er alweer doorheen, vrienden. En ik wil je toch achterlaten met een lekkere disco dance classic. Burn Rubber, Why You Wanna Hurt Me. Deze ken je ongetwijfeld van de Gap Band. Hey, dank voor het luisteren. Fijne donderdag nog. Mooi weekend. En als je zondagavond luistert, mooie werkweek. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over Van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bolle Jos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. En met haar winst van de Giro heeft Demi Vollering nu alle grote wielerrondes op haar naam gezet. Eerder was ze al eens de beste in de Tour de France en de Vuelta. En vanmiddag maakte ze in de laatste etappe van de Giro een achterstand van bijna 50 seconden goed. Vollering zegt dat ze er nog niet helemaal kan geloven. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

You guys.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Robin van Persie is geen trainer meer van Feyenoord. Hij is ontslagen na een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Feyenoord werd tweede en kwalificeerde zich voor de Champions League. Maar er was veel kritiek op het spel. Wie van Persie in Rotterdam opvolgt is nog niet bekend. Tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de zinderende, bijna 5 uur durende finale de Italiaan Flavio Gobolli in 5 sets. Die zat er aan het eind van de wedstrijd helemaal doorheen. Zverev was ook de man die de Nederlander Jesper de Jong uit het toernooi sloeg. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. En een man heeft zich vanochtend in het centrum van Amsterdam in een benarde positie gebracht. Hij kwam op straat vast te zitten in een vuilcontainer. Iemand hoorde geschreeuw en gebonk uit de container en haalde de politie erbij. Die is blij dat het goed is afgelopen. De man wist er zelf weer uit te komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En later op de dag vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen nadat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een visserschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn 2 motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De 2 motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. En na het ontslag van Robin van Persie is de grote vraag wie hem bij Feyenoord gaat opvolgen. Volgens de Telegraaf wordt een verrassende naam genoemd, de Oostenrijkse trainer Olivier Glasner. Die won onlangs met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord, ondanks een 2e plek in de eredivisie. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af. En het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. En Feyenoord heeft iets gezegd over het ontslag van Robin van Persie. Volgens de nieuwe directeur heeft van Persie alles gegeven voor Feyenoord en verdient hij zeker credits voor het bereiken van de tweede plaats. Maar toch vindt hij dat Feyenoord te weinig punten heeft gehaald en dat ze daarom afscheid van hem hebben genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, met soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die behaalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the...